0: Land bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ja.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
1: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda nu. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Do you

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Come on.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Wat kies jij? Doof? Of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Breda Nu. De evacuatiebevelen vanwege de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen zijn opgeheven. Zo'n 130 bewoners van België en Duitsland mogen terug naar hun huis. Het vuur heeft ruim 3000 hectare natuur verwoest. De brandweer heeft het vuur ingedampt, maar nog niet volledig onder controle. Vandaag hielp Nederland bij het blussen met een Chinook-helikopter en een team brandweerlieden op de grond. Zeker tot en met zondag kan België rekenen op hulp van andere landen. Bij een Israëlische luchtaanval op een politiebureau in Gaza zijn volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen 9 mensen gedood. Onder de slachtoffers zouden meerdere agenten zijn. 15 mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op Hamas-militanten die vanuit het politiebureau opereren. Een andere Israëlische aanval kostte woensdag een Palestijn het leven. Onderhandelingen over een nieuw bestand tussen Israël en Hamas zitten ondertussen nog altijd muurvast. Oostenrijk heeft sinds juni 4 asielzoekers teruggestuurd naar Italië. Opvallend is dat zij daarvoor gewoon een treinkaartje of een busticket kregen. Het gaat om mensen die in Italië aankwamen, vervolgens naar Oostenrijk reisden en daar asiel aanvroegen. Volgens nieuwe Europese regels kan het land van eerste binnenkomst verantwoordelijk blijven voor de asielprocedure. Ook Duitsland en Zwitserland sturen inmiddels asielzoekers terug naar Italië. En doktersassistenten merken dat patiënten soms hun klachten aandikken om sneller bij de huisarts terecht te kunnen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten meldt dat mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze koorts hebben, terwijl dat niet zo is. Assistenten gebruiken de informatie aan de telefoon om te bepalen hoe dringend iemand zorg nodig heeft. Als patiënten niet eerlijk zijn, kan dat volgens de vereniging leiden tot verkeerde inschattingen en kunnen anderen onnodig langer moeten wachten. Exacte cijfers zijn er niet. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, mogelijk met onweer. En het is zo'n 15 graden. Overdag zijn er geregeld stevige regen- en onweersbuien en tussendoor schijnt de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
7: Oh nee.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu. Ik wil alles.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
8: Hold

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen gedood en 23 gewonden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko waren er in zeker 3 woonwijken inslagen in zijn stad. Ook in de voorstad Brovary vielen doden. De bovenste woonlagen van een flat zijn ingestort. Verder is een kinderziekenhuis in Kiev geraakt. In de omgeving daarvan stonden ook auto's in brand. In Kosovo zijn in 3 mogelijke massagraven zeker 23 lichamen gevonden. Aangenomen wordt dat het gaat om mensen die in de jaren 90 slachtoffer werden van etnische conflicten op de Balkan. De politie en forensische experts denken dat het gaat om 23 Albanezen. In 1999 werden ze in de stad Mitrovica ontvoerd en omgebracht. Albanese strijders streefden naar onafhankelijkheid. Servische strijdkrachten schoten tussen 1998 en 1999 zeker 13.000 mensen dood. 4.000 anderen raakten vermist. Naar 1.600 daarvan wordt nog altijd gezocht. In een woning in het centrum van Rotterdam is een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het stoffelijk overschot lag er waarschijnlijk al een paar dagen. De politie nam een kijkje nadat een kennis aan de bel had getrokken die geen contact meer kreeg met de man. De politie is op zoek naar getuigen en naar mensen die eventueel camerabeelden hebben van de directe omgeving. Steeds meer mensen sluiten een starterslening af. Volgens het kadaster financierde ruim 8% van de mensen met hun eerste hypotheek de woning deels met die lening. In 2021 was dat nog ruim 3%. Met deze starterslening kunnen nieuwe huizenbezitters makkelijker een eerste huis kopen. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij zonder rente. De starterslening is inmiddels beschikbaar in 250 van de 342 gemeenten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. In Kenia zijn 7 toeristen om het leven gekomen bij een crash met een helikopter. Het toestel stortte neer aan de voet van een berg ten noorden van de hoofdstad Nairobi. De berg Mount Ololokwe is een populaire toeristenbestemming. De slachtoffers zijn 5 Amerikanen en de baas van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Vanwege brand zitten 3 lichamen nog vast in het gecrashte toestel. De oorzaak van de helikoptercrash in Kenia is nog niet duidelijk. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. In Hoge Zand is vannacht het karakteristieke poortgebouw van een begraafplaats in de as gelegd. Het monumentale pand met rieten dak moet als verloren worden beschouwd. 2 ambulancemedewerkers die op de A7 reden kwamen op de enorme rookontwikkeling af. In het pand bleek een dakloze man en zijn hond te liggen. Door op de ramen en deuren te bonzen kon de man worden gewekt. Hij en zijn hond konden daardoor op tijd het brandende poortgebouw verlaten. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, Breda richting Rotterdam, voor Dordrecht 5 kilometer met een half uur oponthoud. En de N279 Roermond richting Den Bosch, tussen Boerdonk en Keldonk, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het zuiden van het land en die staat op de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Centrum West 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Maale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Volgens het internationaal gerechtshof zijn alle Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. Eén vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf, in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. De Amerikaanse president Trump waarschuwt elk land dat Iran steunt met een verwoestende economische operatie. Welk land hij daarmee bedoelt of om wat voor maatregelen het dan zou gaan, zegt Trump niet. Opnieuw dreigt de Amerikaanse president Teheran met wat hij noemde de meest vernietigende operatie ooit gericht tegen enig land. Hij verwijt het islamitische land de kans op een deal met de VS te hebben laten liggen. Vredesonderhandelingen liepen op niets uit. De werkloosheid is de afgelopen maand gestegen naar 4% van de beroepsbevolking. Volgens het CBS zitten nu 404.000 mensen zonder baan, het hoogste aantal in 4 jaar. Vooral mannen jonger dan 45 jaar raakten hun baan kwijt. Onder vrouwen daalde de werkloosheid licht van 4 naar 3,9%. Het CBS zag de grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen in Twente, de Achterhoek en in Gorkum. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is, liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Voor knooppunt Hoornpolder 5 minuten vertraging. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. En de A76 ten slotte geleend richting Aken bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 2 plekken vertraging in het zuiden van het land. Op begin de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer staat een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontrole daar ook 10 minuten op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze is niet gewond en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kan ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Bij het instorten van een mijn in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek blijken veel meer slachtoffers te zijn gevallen, ruim 100. Het ongeluk gebeurde eergisteren, veel lichamen zijn nu pas onder het puin teruggevonden. Door een aardverschuiving dicht bij de grens met Kameroen kwam een lawine van zand naar beneden. Veel mijnwerkers in tunnels raakten bedolven. Er worden nog steeds mensen vermist. Verwacht wordt dat daardoor het dodental nog verder zal oplopen. Israël heeft omstreden aanbestedingen uitgeschreven voor de bouw van illegale nederzettingswoningen op de westelijke Jordaan-oever. De Palestijnen zijn woedend. Door het plan blijft er niets over van wat de Palestijnse staat zou moeten vormen. Het gaat om een gebied van 12 vierkante kilometer tussen Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma'ale Adumim. 21 Europese landen vinden het plan een schending van het internationaal recht. Delen van Duitsland gingen vannacht gebukt onder een zware storm. 1 vrouw kwam om toen ze door een omvallende boom werd geraakt. Een andere vrouw raakte daarbij zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen in Waldorf in de deelstaat Rijnland-Palts. In Beieren richtte de storm grote schade aan in Neder-Franken en in het zuiden van Thüringen en in Hessen. Van diverse woningen werd het dak eraf geblazen door de storm. Sommige zijn onbewoonbaar verklaard. Het weer overwegend grijs en wisselvallig met soms felle buien bij een stevige zuidwestenwind. Tijdens de neerslag koelt het flink af. Als het droog is liggen de maxima rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps. Een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar 42 miljoen euro mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designer drugs. De Ierse mediawaakhond wil opheldering van TikTok over video's met gevaarlijk rijgedrag na een dodelijke crash afgelopen weekend. Daarbij kwamen 5 tieners om en raakten 4 inzittenden van een andere auto zwaar gewond. Zeker 3 van de omgekomen tieners deelden filmpjes van een dollemansrit op TikTok. Ze reden tegen het verkeer in. Het eindigde met een frontale botsing. Het is niet duidelijk of de beelden daadwerkelijk tijdens die dodelijke rit zijn gemaakt. Onderzocht wordt of TikTok zich aan wettelijke regels heeft gehouden. Het dodental van de Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 13. Ook zijn zeker 40 mensen gewond geraakt. Polen heeft extra luchtoperaties uitgevoerd vanwege de aanval. De Russen vielen vannacht aan met ballistische raketten, kruisraketten en drones. 12 mensen kwamen om in Kiev, eentje in een voorstad. Een van de drones is neergestort in een onbewoond gebied in Roemenië. 3 dagen na de krachtige aardbeving in Indonesië is een 84-jarige verlamde vrouw levend onder de verwoeste resten van haar huis vandaan gehaald. Ze heeft geen verwondingen en verkeert in goede gezondheid. Door haar verlamming kon ze niet spreken. Ze was alleen een beetje verzwakt, omdat ze sinds de aardbeving op zaterdagochtend niet meer had gegeten of gedronken. De beving voor de kust van het eiland Flores had een kracht van 7,7 en eiste zeker 73 levens. Het weer wisselvallig, soms felle buien, stevige zuidwestenwind en bij droge perioden maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: Who says I can't get stoned?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft een 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig zedendelict in de zomer van 1993 in Apeldoorn. Een vrouw werd toen door een man met een mes in haar huis bedreigd en verkracht. Er kon destijds niemand worden aangehouden, maar er was wel een DNA-spoor. Alleen dat spoor leverde toen niets op. 33 jaar later is dat wel het geval, dankzij DNA-verwantheidsonderzoek. Telecomverstrekker Vodafone moet een boete van €185.000 betalen omdat het bedrijf door een fout in de software aan 158 klanten een krediet had verstrekt, terwijl dat niet had gemogen. Die fout werd in augustus 2022 gemaakt. Daardoor werden een korte tijd een paar toetsingsstappen voor het verstrekken van een krediet overgeslagen. Enkele jaren daarvoor was Vodafone door de toezichthouder ook al op de vingers getikt, omdat het bedrijf bepaalde kredietcontroles niet zou doen. Justitie denkt nog eens 3 overlijdens te kunnen linken aan de website Funcaps, een totaal van 21. Het OM onderzoekt ook nog 2 andere sterfgevallen. 3 verdachten staan terecht omdat ze vanaf 2020 zonder vergunning online zware slaap- en kalmeringsmiddelen hebben verkocht. Ze streken daar €42 miljoen mee op. Bij verkeerde dosering konden de pillen dodelijk zijn. 2 van de 3 verdachten zijn in België al veroordeeld tot celstraffen wegens handel in designerdrugs. China heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse importheffingen van 100% op droneonderdelen en drones uit het buitenland. Het land zegt fel tegen te zijn en dringt aan om die heffingen meteen in te trekken. De tarieven zouden mogelijk vanaf 3 september ingaan. Amerika zal volgens president Trump te afhankelijk zijn van drones uit het buitenland. China voelt zich gediscrimineerd. De tarieven zouden de wereldwijde toeleveringsketen voor drones ontregelen en er blijft weinig over van een eerlijke en concurrerende markt, aldus China. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in het zuiden van het land. De A59 knoopt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Hoijpolder 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens bij de controles daar ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 korte files in het zuiden van het land. De A59 knoopt Zonsveel richting Den Bosch. Voor Hoijpolder 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens bij de controles daar ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen nacht rond 3:30 is bij een ongeluk in Rotterdam een persoon overleden. 2 anderen zijn zwaar gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijnmond meldt dat de betrokken auto in tweeën is gebroken. Het ongeluk gebeurde op de Prins Alexanderlaan. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Bij het ongeluk waren geen andere weggebruikers betrokken. Het Duitse Robert Koch-instituut schat dat de hitte deze zomer in Duitsland aan zeker 14.000 mensen het leven heeft gekost. Maar in werkelijkheid kan het aantal nog hoger liggen. Van de mensen die overleden zijn, waren er ruim 12.500 ouder dan 65 jaar. 7.040 personen waren 85-plussers. Mensen kwamen te overlijden aan hitteberoerte, maar ook omdat soms de gezondheidsproblemen die zij hadden erger werden. 2026 is volgens het Duitse instituut nu al een van de dodelijkste jaren in lange tijd. In Amerika is de totale overheidsschuld voor het eerst boven de 40 biljoen dollar uitgekomen. Een ruime verdubbeling tijdens de presidentschappen van Joe Biden en Donald Trump. Per Amerikaanse inwoner gaat het dan om $117.000. In 2017, toen Trump voor de eerste keer aan de macht kwam, bedroeg de staatsschuld $19,95 biljoen. De recordhoogte van 40 biljoen is geen verrassing. Amerikaanse financiëndeskundigen zagen het al aankomen, meldt persbureau Reuters. Budgethotelketen Travelodge-topvrouw Joanna Bodell verlaat het bedrijf nadat er ophef was ontstaan over het seksueel misbruik van een vrouwelijke gast in een hotelkamer van de keten. In december 2022 werd de vrouw in een hotel in Maidenhead door een man op haar kamer overvallen. De man had een keycard van het personeel gekregen nadat hij gelogen had. Hij zit in de cel, maar er waren meer incidenten en Travelodge zou te weinig doen om de veiligheid van de gasten te garanderen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee korte files in het zuiden van het land. De A59 knoopt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Hoijpolder 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken. Voor de Duitse grens bij de controles daar ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dad.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 korte files in het zuiden van het land. De A59 knoopt Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En de A76 Geleen richting Aken voor de Duitse grens bij de controles daar ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: There's a place in this old town.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Tegen een 40-jarige man uit Vlissingen heeft het Openbaar Ministerie 6 jaar gevangenisstraf geëist voor het verkrachten van een 14-jarig meisje vorig jaar. De man zou het kind met een vuurwapen bedreigd hebben. Het slachtoffer was van huis weggelopen en had drugs gebruikt en kwam uiteindelijk samen met haar vriendje in de woning van de verdachte terecht. Daar zou ze onder de douche verkracht zijn. Het meisje maakte gebruik van haar spreekrecht en vertelde PTSS te hebben opgelopen. Ze leidt aan nachtmerries, flashbacks en herbelevingen. Onderzoeksinstituut Nifel meldt dat tijdens de hittegolf in juni meer mensen zich bij de huisartsenposten hebben gemeld. Op een gewone werkdag in juni gaat het om 43 gevallen per 100.000 inwoners. Tijdens de hittegolf waren dat er 49. Ook in het weekend trokken meer mensen bij de huisartsenposten aan de bel. Het ging veelal om kinderen tot 4 jaar en hoogbejaarden. Nederlanders vieren graag vakantie op de camping in Zweden. Volgens de Zweedse kampeerbrancheorganisatie steeg het aantal overnachtingen van Nederlanders vorig jaar met ruim 7% tot ruim 417.000. Nederland staat daarmee op de 3e plaats van buitenlandse overnachtingen in Zweden. Het land beleefde een record met 17,3 miljoen overnachtingen van Zweden en buitenlanders op Zweedse campings. Zweden wordt verder graag bezocht door kampeerders uit Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Denemarken. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
9: If you weren't matured, none of this would have happened. If you weren't so

flag.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
3: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda nu. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Europese Commissie is niet bezorgd over het tijdig bijvullen van de Europese gasvoorraden. Een woordvoerder van de Commissie zegt dat de Europese gasvoorraden momenteel voor 62% gevuld zijn. Vorig jaar was dat 74%. De oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat de gasprijzen door het dak gingen en het gevolg was dat de voorraden een stuk langzamer dan normaal gevuld worden. In Nederland zijn de ondergrondse gasvoorraden voor 41,3% gevuld. Binnenkort gaan de uitnodigingen voor een coronaprik de deur uit. De groep is kleiner geworden, want vanaf nu worden alleen kwetsbaren en 70-plussers uitgenodigd. Eerder mochten ook 60-plussers en zwangere vrouwen een prik komen halen, maar dat is volgens de Gezondheidsraad niet meer nodig, omdat het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen vanaf 70 jaar toeneemt. Mensen die bijvoorbeeld aan COPD of diabetes lijden, kunnen vanaf komende dinsdag een afspraak maken. De vaccinatieronde start op 21 september. Israël is tegen, maar Turkije is vastberaden en blijft Syrië helpen bij de opbouw van een krijgsmacht. Er zijn en waren volgens het Turkse ministerie van Defensie geen Turkse militairen op de basis in het noorden van Syrië, die afgelopen dinsdag door Israël werd aangevallen. De Israëlische premier Netanyahu stelt dat Turkije zijn militaire aanwezigheid in Noord-Syrië aan het versterken is, ondanks dat Israël gewaarschuwd heeft dit niet te doen. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De voorzitter van de regio-burgemeesters, Hubert Bruls, maakt zich hard voor eenduidig landelijk beleid tegen demonstranten die de snelweg als demonstratielocatie gebruiken. Bruls zegt dat bijvoorbeeld de boeren op tractoren die de snelweg opgaan in het hele land op dezelfde manier moeten worden aangepakt, anders is het niet uit te leggen. De politie moet wat Bruls betreft overal in het land kunnen ingrijpen. In Oost-Nederland komt de politie in actie tegen demonstranten die de snelweg opgaan. In de Spaanse exclave Ceuta, waar een paar weken geleden tienduizenden migranten vanuit Marokko binnentrokken, hebben de autoriteiten de eerste 6 mensen geïdentificeerd die bij de exodus zijn omgekomen. Van 3 mensen kon de identiteit worden vastgesteld met DNA en van 3 anderen door middel van vingerafdrukken. In totaal zijn er 82 lichamen geborgen. Er wordt onderzocht hoe oud de overledenen zijn en of ze zijn omgekomen door geweld. Treinreizigers worden door Nederlandse Spoorwegen opgeroepen om hun afval vandaag mee te nemen en het niet in de trein of op het station weg te gooien, maar elders. Door een landelijke staking van schoonmakers die gisteren begon en vandaag nog duurt, werken er een stuk minder mensen om de treinen schoon te houden. Minder afval scheelt dus een hoop werk. Zo'n kleine 30% van het treinschoonmaakpersoneel staakt, zegt NS. Het bedrijf meldt dat er niet meer klachten dan normaal zijn over vieze treinen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zal de Democratische Republiek Congo 70.000 doses van een vaccin tegen het ebola-virus geven. Alleen voor de variant die nu rondwaart is nog geen goedgekeurd vaccin beschikbaar. Het vaccin dat richting Congo gaat is bewezen effectief tegen de Zaire-variant. Of dit ook werkt tegen de ziekte waaraan nu bijna 2500 mensen zijn bezweken is onbekend, maar het zou wel enige bescherming moeten bieden. Er worden wel verschillende vaccins voor de nieuwe variant ontwikkeld. Het weer wisselvallig met buien en soms ook onweer. Bij een matige zuidwestenwind is het zo'n 20 graden. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat een lange file op de N279 van Den Bosch naar Roermond. En dat komt door een kapotte auto bij Keldonk. De vertraging is hier al snel 40 minuten. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op die N279. Bij Veghel 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem doe je er bij Ravenstein bijna 10 minuten langer over. En ook staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In het zuiden van het land staat nu ongeveer 100 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de N279 tussen Den Bosch en Roermond. Daar is de vertraging bij Keldonk in beide richtingen ongeveer een kwartier. Hier staat een kapotte auto. Ook staat er file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Malden is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof? Of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht bij de oogarts aangeklopt. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Zij liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meeste zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. Er is code geel afgekondigd voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen, Friesland en Zeeland. Dit vanwege waterhozen waarbij zware windstoten tot de mogelijkheden behoren. Waterhozen zijn kleine trechtervormige slurfjes die boven grote wateroppervlaktes kunnen ontstaan. Volgens het KNMI komen er aan de Nederlandse kust en boven het IJsselmeer ieder jaar tientallen waterhozen voor. Waterhozen zijn vaak minder sterk dan windhozen, maar mensen op het water kunnen er wel letsel door oplopen. De Washington Post meldt na verschillende mails te hebben ingezien dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran overlegd heeft wie de Verenigde Staten uitgezet moesten worden. Sinds 1979 gold in de VS de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de VS en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. 2 VN-medewerkers die sinds 9 augustus in Afghanistan werden vastgehouden zijn vrijgelaten. Dat laat een woordvoerder van de VN-organisatie UNAMA weten. Het tweetal maakte deel uit van een humanitaire missie in de provincie Herat toen ze werden opgepakt. De reden voor de arrestatie is niet bekendgemaakt. In juni werden ook al 20 hulpverleners aangehouden. Hun baarden zouden niet lang genoeg geweest zijn. De 2 vrijgelaten medewerkers lijken in goede gezondheid te verkeren. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. In de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt steeds drukker onderweg. In het zuiden van het land staat nu bijna 150 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 30 minuten vertraging. De N279 Roermond richting Den Bosch, daar rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A50. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. En ook staat er file op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Waardenburg is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Sint-Michielsgestel is de vertraging nu nog zo'n 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: freedom.
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu wens je een fijne zomer.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat bijna 200 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 25 minuten vertraging. Op de A50 van Eindhoven naar Os bij Uden-Zuid een kwartier oponthoud. De A58 Eindhoven richting Breda bij knooppunt de Baars 15 minuten vertraging. En ook staat er file op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Bij Haps 6 kilometer file en dit kost je bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Alles Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, dus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. In Nederland hebben 18 mensen na de zonsverduistering van vorige week met zonschade aan hun zicht zich bij de oogarts gemeld. In totaal gaat het om 13 volwassenen en 5 kinderen. Ze liepen schade op door zonder bescherming naar de zonsverduistering te kijken. De meesten zien vlekken, maar er zijn ook mensen met klachten die een stuk ernstiger zijn. Het is op dit moment onduidelijk of iedereen zal herstellen. De Washington Post meldt, na verschillende mails te hebben ingezien, dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE tot zeker begin dit jaar met Iran heeft overlegd wie Amerika uitgezet moest worden. Sinds 1979 gold in de Verenigde Staten de regel om geen vluchtelingen en dissidenten naar Iran te sturen. Van 2025 tot begin 2026 was er contact tussen de Verenigde Staten en Iran en kon ambassadepersoneel namen laten toevoegen of juist verwijderen en aandringen op een snellere uitzetting. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel 20 minuten vertraging. Op de A50 van Eindhoven naar Os bij Veghel Noord 10 minuten oponthoud. De A4 vanaf de Belgische grens naar Rotterdam. Daar staat het vast bij Hogerheide. Hier is de vertraging 10 minuten. En ook rijdt het nog langzaam op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. De politie heeft 3 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 38-jarige man die gisteren gevonden werd in woontoren Het Statendam in Rotterdam. De verdachten zijn 2 vrouwen van 27 en 40 en een man van 33 jaar. Ze komen alle 3 uit Rotterdam. Agenten vonden het slachtoffer nadat een bekende een melding had gedaan dat hij geen contact met de man kon krijgen. Het drietal zou afgelopen nacht zijn klemgereden door de politie en opgepakt. Wat er in de flat gebeurd is, wordt nog onderzocht. De politie zoekt camerabeelden. In Dokkum is een fietser ernstig gewond geraakt door een blikseminslag. Dat gebeurde op de Mokkemawei in de Friese plaats. De fietser reed daar met een groepje toen de bliksem insloeg. Een traumahelikopter en 2 ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk, dus de Leeuwarder Courant. De politie kan verder niks zeggen over de toestand van het slachtoffer en hoe het met de andere fietsers is. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Right here, right now is all we need.

0: dat weet is ook voor jou.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. In Rusland is 1/3 van de grootste olieraffinaderijen vernield door Oekraïne en de spanningen aan de pomp lopen hoog op. President Poetin heeft besloten dat Russen die bij tankstations vechten om brandstof een hoge boete krijgen of opgepakt worden. In zeker 12 regio's staan lange files met automobilisten die willen tanken. Sommigen wachten al 30 uur en als ze aan de beurt zijn is de pomp leeg. In en rond Moskou gelden beperkingen voor het aantal liters dat getankt kan worden. In Nigeria zijn zeker 40 kinderen omgekomen nadat de boot waar ze op zaten en die overvol was kapseisde. Dat gebeurde in de staat Sokoto in het westen van het Afrikaanse land. Duikers zoeken nog naar meer mogelijke slachtoffers. De opvarenden waren onderweg om op rijstvelden te werken. In Nigeria komen vaker dodelijke ongelukken met boten voor. Schepen zijn technisch niet in orde, varen niet veilig of met te veel passagiers. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textiel. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland. Maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. Iran vindt de extra Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en een vorm van economische terreur. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken moeten de daders van deze sancties berecht en gestraft worden. De maatregelen zijn gericht tegen de fundamentele mensenrechten van iedere Iraanse burger, zo staat in een verklaring. President Trump voert de extra economische sancties in omdat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In Almere wordt het samenscholingsverbod in het centrum met een jaar verlengd. Tot augustus 2027 kan de politie ingrijpen als er 3 of meer personen bij elkaar staan. Het verbod werd in februari ingevoerd door overlast van met name groepen jongeren die bijvoorbeeld voorbijgangers intimideerden of in drugs handelden. Volgens burgemeester Van der Loo werkt het en is het beduidend rustiger. Hij benadrukt dat jongeren wel samen mogen zijn zolang ze de openbare orde niet verstoren. En dan nog het weer. Vanavond wisselen opklaringen en buien elkaar af. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt dan naar zo'n 13 graden. Morgen vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 1/2 uur later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voerden recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. Al in 2020 was Rijkswaterstaat ervan op de hoogte dat de Merwedebrug verzwakt was en de bogen niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Rijkswaterstaat wilde het zo laten tot de brug in 2030 vervangen zou worden, omdat de bogen maar 2% onder de veiligheidseisen zaten. Begin dit jaar onderzocht TNO staalmonsters van de brug en concludeerde dat het veel minder sterk is dan gedacht. Door vrachtverkeer te verbieden is de belasting veel lager en de brug veiliger. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch, and get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin', aflevering 571. Een programma dat helemaal in het teken staat van de zomer. Te beginnen met Cliff Richard en The Shadows. Here Comes Summer.

De zomer is hier, een tijd voor de liefde, ijskoud bier en zomers plezier. Maar als het een slechte zomer wordt, dan zijn we de klos. Daarom vraag ik maar eens advies aan Tony Vos. En Tony, zeg het maar, wat voor een zomer gaat het worden dit jaar?

Het wordt een zwoele, zotte zomer, zo zong Tony Vos in 1963. En de volgende single van Connie Francis, die was een jaar daarvoor zowel een Amerikaanse als een Britse top 10 hits. En geen wonder, want iedereen snakte ook toen al naar die lange zomervakantie waar maar geen einde aan leek te komen. Heerlijk was dat. Daar heb ik ook wel zin in. Hier is ze, Connie Francis.

Connie Francis. In 1962 ging ze lekker op vakantie. En van dat blije vakantiegevoel van Connie gaan we nu naar wat anders. De Summertime Blues van Eddie Cochran. De blues, vraag je je af? Jawel, want Eddie mocht in de zomer van 1958 geen vrij nemen van zijn boze baas.

De jonggestorven rock'n'roll zanger Eddie Cochran. Hij had de zomerse blues, terwijl de meisjes aan het strand op hun surfplanken over de golven gleden. Een van die meisjes wordt hier bezongen door de onlangs overleden Brian Wilson met zijn Beach Boys. Laat je meeslepen door dit onweerstaanbare surfmeisje en al net zo onweerstaanbare liefdesliedje uit de hete zomer van 1963. Hier is Surfer Girl.

De zomervakantie die komt eraan, maar ook het terugkijken op die vakantie is straks weer leuk. Terwijl je de vakantiekiekjes in je album plakt of op Facebook zet en met een warm gevoel terugdenkt aan de mooie en memorabele dingen die je deze zomervakantie weer mocht beleven. Uit de nazomer van 1962 is dit Shelley Fabares met The Things We Did Last Summer.

Uit september 1962 was dit Shelly Fabares over de dingen die ze de voorbije zomer zo al had gedaan. En dat we in de zomer aan de vrouwen denken, dat behoeft geen betoog. Uit het jaar 2006 is dit Jan Rot samen met Marjolein Meijers met een zomersliedje, oorspronkelijk van de band Mungo Jerry en toen getiteld In the Summertime. Door Jan Rot werd het hertaald in Als het zomer wordt.

Heerlijk zomerse muziek van Jan Rot en Marjolein Meijers. Dit was Als het zomer wordt. En als het zomer wordt, dan kan het soms ook wat te heet worden in die zomer. Zelfs bij Cool and the Gang. Het blijkt uit een song die is te vinden op hun langspeelplaats Ladies Night uit 1979. Hier is Too Hard.

Cool and the Gang, met een plaat die inmiddels 46 jaar oud is, maar het klinkt nog altijd prima op de radio. En we gaan naar de Indian Summer nu van Van Morrison. Hij bezong deze zomer op zijn album Down the Road uit het jaar 2022. Hier is hij, Van the Man.

Van Morrison, hij is nog steeds onder ons, in tegenstelling tot bluesman B.B. King, die we nu gaan beluisteren. Hij covert hier een song van Love and Spoonful, Summer in the City.

0: Je hoort liedjes over de zomer vandaag in Groovin'. Dit was B.B. King met Summer in the City. En van deze bluesman B.B. King nu naar een van de meest ondergewaardeerde zangers en liedjeschrijvers die Nederland kent. Hier is Joop Visser met het lied Zomerdag over een vrouw die precies zo is, zoals de vrouw waar je in de zomer graag van droomt.
1: Als ze danst, danst mijn hart. Als ze draait, draait mijn maag. Als ze dichter in mijn buurt komt, word ik flauw. Ik wil wat zeggen, ik weet geen woorden.

ze kijkt, wil ik weg. Als ze kijkt en ze ziet me, word ik flauw. Ik weet geen woorden om wat te zeggen. Ik wil alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen. Ik wil met jou. Alles is lachen.

0: Kleinkunst op je lokale radio. Je hoort het in deze zomerse uitzending van Groovin. En dat brengt me naar Joop Visser, bij een van de grootste tekstdichters die de Nederlandse kleinkunst ooit kende. De beste man zingt in het volgende liedje over de dingen die je op zo'n hete zomerdag zoal kunt doen. Zoals de markt bezoeken, waar, zoals het spreekwoord luidt, je gulden een daalder waard is. Maar hoe anders loopt het af in dit bijzondere lied van Dr. Anders P.
1: Dames en heren, ik heb een sterk verhaal. Dat moet u noteren, dat ruikt u allemaal. Het zal u bewijzen hoe men zich kan verzetten tegen de prijzen en tegen het kapitaal. Wat ze proberen om klanten op te doen, dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mijn streamende coupletten wat u bereikt als een machtig legioen. Het is allemaal begonnen met een boodschap die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou. Op de markt, ik hoorde dat, tenminste van de radio, was een ruime keuze en je kreeg het haast cadeau. En het moest er levendig en kleurrijk en gezellig zijn, met die echte typen en die Amsterdamse gein.

1,50 op de markt een daler heet. Dus ik gaf de man 1 gulden, maar ik kreeg mijn appels niet. En ik zei, geef op die appels, woekeraar bandiet. Ik gaf jou 1 daler en ik haalde er de politie bij. En hij zei, dat was 1 gulden, wou je wat van mij?

ver. Etenswaar en kledingstukken vlogen her en der. Hier verrees een barricade, elders werd een brand gesticht. De politie machteloos en het verkeer ontbricht. Kranten konden niet verschijnen, alle zenders vielen uit. Treinen derailleerden, in het leger werd gemuid. Schoolgebouwen opgeblazen, bloed vergieten overal. Vragen in de Kamer en het kabinet ter val. Burgeroorlog, anarchie, loyale troepen, nieuw bestel. Onder leiding van een

Zomerkolder in het nummer Markt, afkomstig van de langspeelplaat Over Land en Zee met Dr. Anders P. En we blijven bij de zomer, want de volgende iconische melodie werd gecomponeerd door George Gershwin voor diens eerste opvoering van de musical Porgy and Bess uit 1935. Het is de heerlijke uitvoering van alt-saxofonist Charlie Parker, Summertime. Begeleid door strijkers en dan ook afkomstig van het album Charlie Parker with Strings uit 1949.

Het zomergevoel komt uit je radio vandaag. Dit was Charlie Parker met Summertime. En de volgende zanger maakte tot enkele jaren geleden nog olieverfschilderijen die hij verkocht op zijn website. Maar je krijgt zo Bobby Goldsboro in 1973 te horen, toen hij nog zijn zoetgevoiste zomerse vakantieliedjes zong. Hier is het melancholieke Summer the First Time.

Een zomerhit van Bobby Goldsboro uit 1973 was dit Summer the First Time. En van dit zoetgevoiste zomerliedje van Bobby neem ik je nu mee naar Brazilië met een heerlijk dansbare uitvoering van de Summer Samba uit 1968. Hier is Marcos Valle met So Nice, oftewel de gezongen versie van zijn eigen compositie Summer Samba, die zo'n 4 jaar eerder voor het eerst als een instrumental op de plaat werd gezet door Yumir Deodato.

Braziliaanse klanken op je lokale radio. Dit was Marcos Valle met So Nice, oftewel de Summer Samba. En die lange hete zomernacht is hier nog niet afgelopen. Met ABBA gaan we op stap en de stad in Summer Night City. Een van die vele hits afkomstig van hun succesalbum Voulez-vous uit 1979.

En met Summer Night City van ABBA kwam er een einde aan Groovin, een zomerse uitzending. Mij rest nog te melden dat Groovin een programma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen. En op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Groovin op Breda Nu. Een prettige dag verder. Graag tot volgende week.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle verhuizen van Amerika naar Engeland, maar de Britse premier Burnham zegt dat ze niet beveiligd gaan worden door de staat en dat dat een privézaak is. In een verklaring die gepubliceerd is in lokale Engelse kranten zegt Burnham dat de belastingbetaler niet op gaat draaien voor de kosten van de beveiliging die een kleine 6 miljoen euro per jaar bedragen. De kwestie gaat alleen Harry en Meghan aan, zo zegt hij. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
7: Dit was niet wat ik wilde. niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers, dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Brede Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijn Mulker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
3: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergronds smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft in de nacht van zondag op maandag 3 mannen aangehouden na 2 mishandelingen in de Bredase binnenstad. De eerste mishandeling vond rond 2:30 plaats in de Karnemelkstraat. Daar werd een 16-jarige jongen beroofd van zijn ketting en ook mishandeld. Hij raakte licht gewond. Een 30 minuten later werd aan de Belkrumzijde van het station een man geslagen en geschopt. Hij moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Volgens de politie kwam het signalement van de daders overeen met dat van de verdachte van het eerste incident. 2 verdachten, mannen van 19 en 20 jaar uit Breda, werden aangehouden in Park Valkenberg. Kort daarna werd op de Slingerweg ook een derde verdachte, een 19-jarige Bredanaar, opgepakt. De politie onderzoekt nog of beide zaken met elkaar verband houden en zoekt nog naar de andere verdachte. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen vanwege bedreigingen aan medewerkers. Dat meldt de NOS. Volgens het waterschap werden toezichthouders persoonlijk bedreigd nadat hun namen waren genoemd in een artikel van Omroep Brabant. Dat artikel ging over het toezicht op het onttrekkingsverbod dat geldt vanwege de aanhoudende droogte. Boeren mogen overdag geen oppervlaktewater gebruiken om hun gewassen te beregenen. Toezichthouders controleren of die maatregel wordt nageleefd. Voor de reportage ging Omroep Brabant mee op controle waarbij de namen van enkele medewerkers werden vermeld. Dijkgraaf Joris Bengevoort wil niet zeggen wat er precies gebeurd is, maar noemt de situatie tegenover de NOS zeer heftig. Hij spreekt zijn steun uit voor de medewerkers en benadrukt dat bedreigingen aan hun adres niet acceptabel zijn. Bewoners van de wijk Vrachelen 1 in Oosterhout hebben een e-mail gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders over de brandveiligheid in hun buurt. Ze maken zich zorgen over het risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Volgens de bewoners kunnen woonwijken zoals Vrachelen 1 en de Vlindervallei extra kwetsbaar zijn omdat deze grenzen aan de Vrachelse Heide. Daarnaast vragen de bewoners of er voldoende veiligheids- en evacuatieplannen zijn en hoe bewoners hierover worden geïnformeerd. Ook pleiten zij voor goed overleg tussen gemeente, brandweer, politie, de veiligheidsregio en het buurtpreventieteam. Voorzitter Frank Boermans van dat buurtpreventieteam benadrukt dat voorkomen beter is dan genezen. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Colombia heeft de regering de noodtoestand afgekondigd in 15 departementen na de aardbeving vorige week die al ruim 300 mensen het leven heeft gekost. Ook zijn er nog 260 vermisten en raakten meer dan 4500 mensen gewond. Met het uitroepen van de noodtoestand kan de regering sneller geld vrijmaken voor noodhulp en wederopbouw. Bijna 31.000 huizen zijn door de beving verwoest en de kosten voor het herbouwen worden geschat op meer dan 11 miljard euro. In België is de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle en er is geen gevaar meer dat het vuur zich nog verder uitbreidt omdat de brand omsingeld is door de brandweer. De vlammen zijn nog niet overal uit en de komende dagen zal er nog volop geblust worden, vooral in het westelijk deel van het natuurgebied. In het oosten is de brandweer alert om opleien van het vuur te voorkomen. Omdat het een veengebied is, kan de brand ondergrond smeulen en weer naar boven komen. De boerenorganisatie LTO praat toch verder met het kabinet over de stikstofplannen nadat het toezeggingen heeft gekregen. Wat er concreet gezegd is, blijft nog onduidelijk, maar de organisatie zegt dat het gesprek constructief, scherp en indringend was. En dat de bewindslieden hebben toegezegd dat er ruimte is om het stikstofpakket stevig te verbeteren. De uitstoot van die stikstof moet flink omlaag en onder andere boeren gaan daar veel van merken en voeren recent acties tegen de plannen. Samen met onder andere Canada, Italië, Frankrijk en Duitsland noemt Nederland de beslissing van Israël om biedingen voor projectontwikkelaars te openen voor een omstreden bouwproject op de westelijke Jordaan-oever onacceptabel. Daar moeten 3400 woningen komen voor kolonisten in het door Israël bezette gebied. In een gezamenlijke verklaring zeggen de landen dat dit een ondermijning is van de twee-staten-oplossing en het de continuïteit van de Palestijnse gebieden zal schaden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in de kustprovincies nog een enkele bui vallen en de temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag vooral 's middags flink wat buien met kans op onweer. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. No,